0: Co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

laatst in mijn auto, verzonken in gedachten. En in de binnenstad zei een agent mij te wachten. Ik dacht, hij kan, dus trek ik vinnig op. Maar het licht was rood en rood betekent stop. Het was een ravage.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De koop

gespiegeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Elke 19 minuten sterft er een walvis, langzaam, door een harpoen met een brisantgranaat. 40 miljoen jaar voor er sprake was van mensen, waren er al walvissen. En wij roeien ze uit. Met welk recht?

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse

ik al verliefde, was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas. Of liep je door het

fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een.

waarop je ziet. Met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk?

jij gezegd, ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt een redeloos verzet. En ook de pijn. Je denkt, zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

0: luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Crystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Crystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot hard.

zo. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ahmed Ali uit Kuwait, missen vrouw en missen geit.

0: you're so pretty.
1: Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd door een kleuter vol gekladder. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor rond.

waar je broodjes kaas kon halen. Eet je nou in alle talen, shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jocht op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan.

smells so pretty. Big City. Big City. Always pretty. Big City.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.

dus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.

En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeeldt natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperboomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer lang.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, luisteraars. En iedereen die mij luistert, uiteraard. Tegenover mij zit...
0: Leo.
1: Ja.
0: En de andere kant zit...
1: Joop. Goedemorgen. We gaan beginnen met het programma Beter Worden, daar gaan we voor. En Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Dat is eigenlijk een beetje een lijflied van mij. En dan gaan we elke ochtend, als we uitzien, dan gaan we daarmee beginnen. En dat heeft ook een bepaalde boodschap. Dus wij gaan lekker gezellig plaatje draaien. Af en toe een praatje er tussendoor. En dan gaan we genieten tot 11 uur. Dan hebben we het nieuws. En dan daarna 2 uur.
0: En we hebben ook nog wat leuks straks natuurlijk.
1: En om 10 uur hebben we het nieuws.
0: Ja, ook dat. Maar we hebben zo direct ook nog wat leuks.
1: Sorry?
0: Straks hebben we natuurlijk ook nog wat leuks.
1: Ja, zonder meer.
0: De opkikker. Dus ja. Dat is natuurlijk even een onderdeeltje wat we in ons programma gestopt hebben. Want daar gaan we straks natuurlijk veel meer over vertellen.
1: Ja, absoluut.
0: Goed, we gaan verder met muziek. Afkomst van Salvador Adamo. Ja, wie is dat eigenlijk?
1: Salvador Adamo, ja. Dat is een Belgische zanger. En die is wereldberoemd geworden in Nederland. Willem O'Duis toen. Ik geloof in 1963. En daar wil ik vanaf zijn. En toen zat hij met zijn hele gezin. Zijn vader, moeder en zijn eigen vrouw met de kinderen. Was hij uitgenodigd bij... Willem Duis.
0: Okay.
1: Willem O'Duis was het. Hè?
0: Uh-huh.
1: En daar heeft hij toen Vous Permettez Monsieur te gehoor gebracht.
0: Ja.
1: En als koor had hij daar zijn eigen kinderen voor. Dat was echt hartstikke leuk. En sinds die tijd is hij als een ster naar boven gelopen.
0: Goed, maar we hebben vandaag hebben een ander nummer uitgekozen. Hè?
1: Ja, we hebben vandaag uitgekozen Lévis du Bord de Mer.

0: Ramse Shaffi met Zami. Uit het jaar 1966 alweer. Belangrijke plekken voor Ramse Shaffi. Dat was waar hij woonde op de Herengracht 287. Hij heeft er 15 jaar lang gewoond. Boven een koffieshop. Hoe treffend was dat? Begin 2001 werd duidelijk dat hij dan niet langer op zichzelf kon blijven wonen. En is eigenlijk een beetje verhuisd naar de overkant. Naar het Savatihuis. Daar kon hij meer zelfstandig wonen. En daar is geconstateerd dat hij het Korsakoff-syndroom had. En is hij in 2001, 2002 naar dit verzorgingshuis gedaan. Omdat hij, hij kon zichzelf niet meer redden. En toen is hij tegen alle verwachtingen helemaal opgebloeid in dit huis.
1: Nou, dat is toch mooi, hè?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Ja. Goed.
0: Ga maar door.
1: Oké, nou, ik was eigenlijk zeggen van, we zijn eigenlijk toegekomen al aan ons nieuwe onderdeel.
0: Ja.
2: De opkikker van de maand.
1: Nou, dat is dus de opkikker van de maand. Misschien kun je uitleggen wat daar precies achter zit, wat voor idee?
0: Nou ja, de opkikker van de maand is eigenlijk om iedereen een hart onder de riem te steken. En dan hebben we één nummer uitgezocht voor de hele maand.
1: Voor de hele maand?
0: Ja, voor de hele maand. Dus daarom heet het ook de opkikker van de maand. En dan zoeken we elke maand een ander nummer uit. En deze maand is het de mama's en de papa's met...
1: Monday.
2: De opkikker van de

0: En dat is muziek dus afkomstig van de mama's en de papa's. De natuurlijk Monday.
1: Ja.
0: En dat is dus de opkikker, hè?
1: Ja, dus de opkikker van de maand. En die komt dus elke week, of elke live uitzending, zou die te horen moeten zijn.
0: Inderdaad, goed. Ja. Goed, dus nou ja, ik ga me voortaan de maandagavond ook in het programma meenemen. Dan,
1: hartstikke leuk.
0: Dan komt het helemaal goed. Ja. Goed, we gaan doen met muziek. En de volgende is afkomstig van Lisbeth List en Ramses Shaffy. Pastorale.

0: En we zaten net al een klein beetje te betwisten natuurlijk over de kwaliteit van Ram Shafi. En ik merkte net al een klein beetje op dat artiesten vaak gewaardeerd worden als ze pas dood zijn. En dat zie je dus ook bij Ram Shafi gebeuren. Dit keer zongen we dus samen met Lisbeth List Pastorale.
1: Ja, en ik vind het zo'n mooi lied, het Pastorale. En het was ook een twee eenheid, die twee. Het is, eigenlijk is het een poëtisch dialoog, dit plaatje, tussen de zon, dat was dan Ram Shafi, en de aarde. En dat zou dan Lisbeth List zijn. En het werd een grote hit. In 1970 beloond met de gouden plaat. Dus, en in de 73 kreeg ze een platina plaat. Nou, diezelfde plaat.
0: Dat is toch heel erg mooi.
1: Onvoorstelbaar. Hè?
0: Goed, gaan we met muziek.
2: Beter worden, daar gaan we voor. Met Joop en Leo.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà

0: Nathalie van Gilbert Bécaud. En die meneer, die was Gilbert Bécaud, die was zo een energiek figuur. Die had de bijnaam gekregen van Monsieur Jean-Mille Volt. Oftewel 100.000 volt. En dat kwam door zijn energieke optredens die dit gehoor bracht. Johnny Rawls, Red Cadillac, gaan we naar luisteren. Ja, inderdaad. Je kon hem ook niet helemaal vinden, maar ik wist ook niet wat ik uitgezocht had. En het is een hele bekende Amerikaanse soul- en blueszanger, gitarist, songwriter en producent. En dat is het enige wat ik van hem heb kunnen vinden eigenlijk. Maar we gaan luisteren.
1: Naar Red Cadillac.
2: Blijf als ik omroep.

0: Ja, nou, dat was een Johnny Rawls met Red Cadillac. Voor ons een beetje een onbekende Amerikaanse soul- en blueszanger. Maar hij heeft een lekkere rauwe stem, moet ik zeggen.
1: Ja, dus, zeker weten.
0: Dus, ja, een beetje, hoe heet het, country-achtig, hè?
1: Ja, weet je wat, laten we wat aan country gaan doen. Flevo's, je kunt omroep. En dat is een plaatje afkomstig van Ilse de Lange. Staat momenteel weer helemaal in de hitparade, eigenlijk met een heel oud nummer. Maar wij vallen even terug naar een paar jaar terug met Way Back Home.

0: Laura Pausini met Gente. Dat gaat dus over mensen. En dat is uitgebracht in 1993. Het is een Italiaanse zangeres die vooral populair is in Spaans sprekende en Italiaans sprekende wereld. Zij heeft ook aanhang in België en Nederland. Met name in de jaren 90 was Laura Pausini populair in Nederland. Na Italië was Nederland het eerste land waar de zangeres succes had buiten Italië om.
1: Oké, nou vind ik dat wel heel bijzonder, hè? Goed, we gaan even door met andere muziek. En volgens mij is dat een soort van country muziek. Ik weet niet precies hoe je hier aangekomen bent, maar het klinkt in ieder geval heel erg mooi. Het is namelijk een zanger met de naam George Strait. Misschien dat we in de toekomst wel even kunnen uitzoeken wie dat precies is, maar hij zingt voor ons in ieder geval Amarillo by Morning.

0: Behalve het laatste gedeelte. Heerlijk.
1: Mooi,
0: ja,
1: hè?
0: Echt. Ja. Heerlijk. Je ziet zo die boot wegvaren.
1: Dat was
0: Harry Belafonte.
1: Ja.
0: Island in the Sun.
1: Ja.
0: Heerlijke warme sim.
1: Mooi is dat, hè?
2: Beter worden, daar gaan we voor. Met Joop en Leo.
1: Weet je wat, we gaan eens even wat op zijn Duits doen. En ja, waar hij over zingt, dat is voor mij nog een klein beetje toekomstmuziek.
0: Jo.
1: Ja. Want het nummer is namelijk gezongen door Udo Jurkens en die zingt met 66 jaar. Nou, zo oud ben ik nog even niet.
3: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

0: Frankie Lane met I Believe.
1: Een mooi nummer, hè? Heel erg oud volgens mij, maar mag er zeker zijn, hè?
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen 9:09 en u luistert naar de Flevo Ziekenomroep. We hebben een mooi programma gemaakt. Dat genaamd is... Ja, hoe heet het eigenlijk? Een mooie lange naam heeft het.
0: Beter worden, daar gaan we voor.
1: Dat bedoel ik. Goed, gaan wij naar de jaren 70 samen met Barry White. And you're the first, the last and my everything.
2: I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you.

0: You're the First, the Last, My Everything. Nummer van de Amerikaanse zanger. Afkomstig van zijn derde studioalbum. En werd geschreven door White, Tony Sheep en Peter Radcliffe. Het nummer werd in 1974 goud gecertificeerd door de Recording Industry Association of America, Toomer. En zilver door de Britse Phonographic Industry in 1974. Het nummer is oorspronkelijk een countrylied met You're My First, You're My Last, My In Between. Dat klinkt me wel bekend in de oren.
1: Ja, ik zit even te denken. Ik kan me even niet zo voorstellen wat het zou moeten zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Misschien moeten we daar eens...
0: Misschien vinden we het dan nog een keer.
1: Misschien vind ik dat nog ergens in onze archieven. Dat nummer nog ergens terug, wie zal het zeggen.
0: Ja, wie weet. Nou, dat was het.
1: Goed, Barry White heeft het dus inderdaad opgenomen als een discozang. Maar weet je dat Barry White eigenlijk helemaal geen zanger was?
0: Hij
1: was eigenlijk orkestleider, hè, van de Love Unlimited Orchestra. Hij stond eigenlijk gewoon als dirigent voor dat orkest.
0: Uh-huh.
1: Alleen, er moest op een gegeven moment een muziek worden opgenomen. En toen kwam de zanger niet opdagen. En toen dacht Barry van, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Nou ja, en de rest is eigenlijk een beetje geschiedenis geworden. Want hij klinkt helemaal niet als een zanger of zo. Maar hij doet het op zo'n leuke manier. Ja. Dat het gewoon eigenlijk gewoon ontzettend goed klinkt.
0: Maar klinkt dus, niet verkeerd?
1: Nee, dus nou ja, zo is het een beetje ontstaan. En dit nummer is inderdaad op zo'n manier eigenlijk een hele grote hit geworden. Eigenlijk alleen maar omdat de zanger die het had moeten zingen, die kwam niet.
0: Nee.
1: Dus, goed, ik kijk naar de klok. Het is 10:00. We gaan zo direct op naar het nieuws. Ik hoor
2: beter
1: de klok.
2: Worden. Daar gaan we voor.
1: En we gaan naar het nieuws toe met Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: terug voor het tweede uur. En dat was een leuk plaatje wat je hebt uitgezocht.
1: Nou ja, ik heb dus nu de tweede uur voor mijn rekening genomen. En er zit een beetje een patroon in. We springen ieder jaar een decennium terug. Dus we zijn net begonnen in het jaar 2006, dus in de 2000s. En dan gaan we zo direct richting de 1990s en zo verder.
0: Je hebt erover nagedacht.
1: Ik heb er inderdaad een beetje over nagedacht.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed, in ieder geval leuke muziek. En zo, daar hebben we er ook nog wat bij te vertellen over de artiesten die het uitvoeren. En zo in het programma dan in ieder geval genoemd beter worden, daar gaan we voor. Nou, dat is sowieso de doelstelling voor natuurlijk het verblijf in een ziekenhuis.
0: Ja.
1: Goed, weet je wat? We gaan beginnen met een muziekje afkomstig van Billy Joel. En Billy Joel, dat was eigenlijk een Amerikaanse pianist, songwriter en componist. En tussen 1972 en 1993 produceerde hij diverse muziekhits. Hij is begonnen met een single genaamd Nocturne. En is ook bekend geworden met The Piano Man en Good Night Saigon. Maar het is ook een vrolijk nummer. Misschien niet zo serieus als de voorgaande nummers, want dit is namelijk genoemd The River of Dreams. En dromen, dat mogen we er allemaal.
0: Zeker, absoluut.

0: Ja, dat was hem.
1: Mooi.
0: Dat was het. Even kijken hoor. Oh ja, River of Dreams van Billy Joel.
1: En dat was het jaar 1993, dus dat was de 90s.

0: Zen Salvador van Azoto was dit. Uit 1981.
1: Blijf als ik kom op.
2: Ja, en de volgende artiesten, dat zijn eigenlijk Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, dat is eigenlijk een Brits-Amerikaanse band, opgericht in 1967 in Londen. En de band die kende twee relatief goed succesvolle periodes. De eerste wordt gekenmerkt door de verschillende stijlen die de band in die periodes had. De eerste was tijdens de oprichting door Peter Green, want het ging dus meer richting de blues. En heette oorspronkelijk de band ook Peter Green's Fleetwood Mac. En later zijn ze meer de populaire tour opgegaan met natuurlijk hits in Engeland en natuurlijk ook in Nederland en België. Waaronder dus het nummer Need Your Love So Bad. En hits als Don't Stop, Go Your Own Way, Dreams and Everywhere and Little Lies. Nou, dit is natuurlijk een van die grote hits. Ook gebruikt tijdens de verkiezingen van volgens mij Bill Clinton. Jawel, Don't Stop dus van Fleetwood Mac.

0: Ja, dat was mooi. SOSO van Paul Danka.
1: 1962 alweer, hè? Ja. En wat dat betreft, we gaan dus ieder jaar 10 jaar terug. Net hadden we natuurlijk Fleetwood Mac met Don't Stop. Dat was dus jaren 70, 1977. En dit was dus Paul Danka.
0: Ja, dat was een Canadese singer-songwriter. En filmacteur die sinds 1990 de Amerikaanse nationaliteit heeft. Nou, dan weten we dat dan ook
1: niet. Weet je wat, we gaan nog verder terug. Ja, dit keer naar 1958. Jeugdsentiment van Georgia Gibbs en de Hula Hoop Song.

0: is echt hele oude muziek en wel uit het jaar 1942. En dan praat je natuurlijk wel een klein beetje over de oorlogsjaren. Want het is misschien ook wel te horen aan de tekst die gezongen wordt. Ja, door Kay Keizer en de Klee Club. Praise the Lord and pass the ammunition. Ja, dat zingen natuurlijk normaal gesproken niet.
1: Nee, maar dat is wel, weet dat. Ik vind het wel leuk, Lincoln, dat het inderdaad zo oud is als 42. Nou. Maar toen had je dat met die grote orkesten allemaal. Mm-hmm.
0: Ja, ja, daar kan ik in de vervolg misschien ook wel wat van instoppen. Van dat soort muziek natuurlijk. Uit echt van die orkestrale muziek wat er toen gemaakt werd. Ja, ik ben er eigenlijk een beetje mee begonnen. Want ik had toevallig op een maandagavond zeg maar dienst tijdens de dodenherdenking. Mm-hmm. En toen werd mij een vraag gesteld om een uur daarvoor aan vooraf wat muziek te verzorgen. En toen heb ik echt een uur lang alleen maar jaren 40 muziek gedraaid.
1: Ja,
0: en dat niet alleen. Maar wat me dan opviel is dat heel veel jaren 40 nummers eigenlijk nu nog steeds opnieuw uitgebracht worden. Maar dan in een andere vorm.
1: Okay.
0: Maar dat sommige nummers dus eigenlijk al net zo oud zijn als toen zeg maar 60, ja. 70, 80 jaar oud. Ja. En dat dan gewoon weer opnieuw uitgebracht wordt.
1: En dat er dus toen hele goede kwaliteit was.
0: Ja, qua
1: toch?
0: Doe ik niet qua geluid natuurlijk, maar wel qua muziek.
1: Nee, okay, maar,
0: dus, goed, gaat om met moderne muziek, hè?
1: Dat hoorde je nu ook, hè, met het geluid uit 1942.
0: Ja.
1: Gewoon tegenwoordig wordt alles gefine-tuned, heet het toch?
0: Ja, nou ja, noem het maar even zo.
1: We gaan verder met Raccoon, Dicht bij het Vuur. En het is een Nederlandse band die actief is sinds 1997. Ze werden bekend als melodieuze rockgroepen, maar legde zich in de loop der jaren vaker toe op singer-songwriter-achtig repertoire, met een prominente rol voor de akoestische gitaar. Hun grootste hits zijn Love You More, No Mercy, Ocean en het is al laat toch? Nou ja, dat valt wel mee. Het is half elf, dus dat maakt niet uit. Wij gaan luisteren naar Dicht bij het Vuur en die komt er naar 62. 2626. Dit is elektrisch.
0: We gaan weer helemaal terug naar 2026 en straks weer 10 jaar terug.

0: dat was Olly Murs samen met Louisa Johnson en Unpredictable. En we gingen weer even 10 jaar terug naar het jaar 2017. En die Olly Murs, die heet eigenlijk Oliver Stanley Murs, geboren in Witham in Engeland in 1984. Hij was buiten natuurlijk een zanger en een songwriter, ook nog een keer een presentator. En in 2011 brak hij wereldwijd door met het nummer Hard Skip a Beat. En hij werd in 2009 zelfs tweede bij de zogenaamde X-Factor. Toch?
1: Ja, zeker. En wat staat er nu klaar? Fever van Michael Bublé. Dat is een Canadese jazzzanger en acteur. Woonachtig in zowel Canada als Italië. Tumor. Bublé heeft wereldwijd meer dan 25 miljoen albums gekocht. Op verschillende hitsingles gehad. En in Nederland was zijn grootste hit Haven't I Met You. No. No. No. Haven't Met You Yet. Nou, dat kan. Nou, als je iemand nog niet tegengekomen bent, dan ga je daar een liedje over maken. 2009, de vierde plek in de Nederlandse top 40. Never.

0: Bij de Flevo Ziek kom je toch iedere keer weer voor verrassingen te staan met wat je te horen krijgt. Hè? Dit was Espen Lind. En dat is een Noorse zanger, songwriter en producer. Dat is vrij jong, 1971. Dus. En hij heeft gezongen When Susanna Cries.
1: Nou, die twee uur zijn natuurlijk al een tijdje bezig. En, we waren net dus in het jaar 1997, dus in de 90's. En we gaan dus nu door naar de jaar 80's. Naar het jaar 1988 met het nummer van In Excess. En In Excess was een Australische rockband. En de band die werd opgericht in Sydney op 16 augustus 1979. Eerst heette de band de Ferris Brothers. En met onder andere Andrew op keyboard, John op drums en Tom Ferris op leadgitaar. Michael Hedgeke op zang en Kirk Bentley op saxofoon en gitaar. We gaan door met Never Tear Us Apart.

0: Inderdaad, om te lachen.
1: Ja, mooi, ja. Hè?
0: Billy Swan met I Can Help. En Billy Swan, dat is een Amerikaanse zanger, producer en liedjeschrijver. En hij is geboren in 1942.
2: Ja. Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, ja, we zijn natuurlijk een beetje weer bezig van decennia aan het springen. Maar met In Excess waren we net in de jaren 80. En met Billy Swan waren we in de jaren 70 en 1974 om precies te zijn. En voor de volgende gaan we naar de jaren 60. En dit keer met een nummer wat misschien niet zo heel erg vaak voorbij komt. Ik kwam er zo een keer tegen uit 1967. Gecomponeerd door Tony Powers en George Bischoff. En gezongen door een zanger met de naam Keith. Nou, en verder kun je er ook helemaal niks van vinden. Maar wel dat het nummer heet dus 98.6.

0: Ja, dat was een heel bekend nummer. Echt een heel bekend nummer. Dat is van Kees 1980.6. Dat zal wel inderdaad een radiozender geweest zijn.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar deze Jordets van Mr. Sandman.
1: Praat ik dan over jeugdsentiment of is het toch nog iets te vroeg? Dat is namelijk 1955.
0: Weet je dat ik tijdens de nummers gewoon zat te denken van dat het helemaal niet zo'n beroerde tijd was. Elke tijd heeft natuurlijk zijn nadelen. Maar dit was gewoon niet een hele beroerde tijd. Nee. Absoluut niet.
1: Nee. Maar die Jordes, dat was dus een Amerikaanse a cappella meidengroep. En met name natuurlijk bekend in de jaren 50 en 60. Hè. Toen hadden ze echt allemaal van die leuke wijsjes.
0: Ja, je ziet ze ook zo staan op het toneel, hè?
1: Nou, is dat zo?
0: Ja, ik kan dat zo voor me zien.
1: Ik kan me hartstikke voorstellen, want televisie bestond eigenlijk nog nauwelijks. Want dat is, toevallig heb ik van de week een stukje zitten lezen over de komst van televisie. Ja, want dat zijn ze nu een beetje aan het vieren. Ze vieren nu 75 jaar Nederlandse televisie. Omdat eigenlijk sinds 1951 de eerste televisieuitzendingen er waren. Maar ja, toen moest je echt wel serieus geld hebben om zo'n ding te kunnen kopen. Dus dat waren niet zo heel veel mensen die een televisie hadden.
0: Nou, toen hadden wij dat ook niet hoor.
1: Nee.
0: En wij dus zelfs, het was zelfs zo dat de overbuurjongen was een vriendje van mijn broer.
1: Mm-hmm.
0: En hij mocht bij hem naar binnen om te kijken.
1: Ja.
0: En ik stond voor het raam.
1: Oh, nou dat...
0: ja, ik zweer het je.
1: Maar ik heb wel vaak inderdaad van die verhalen gehoord. Ik kan mijn ouders, zeg maar zeggen, van mijn vaders kant. Nou, dat is ook redelijk vroeg al. Ergens begin jaren 60 hadden ze een televisie. En dan was er inderdaad een televisieprogramma. En dan kwam ongeveer de hele buurt die kwam televisie kijken. Ja. Want dat was dan ongeveer de enige televisie die er was in de hele straat.
0: Ik kan me nog herinneren dat wij een televisie hadden met zo'n plastic plaat ervoor.
1: Oh.
0: Met een bloemenvaas.
1: Oh, dat kan ik me nog herinneren. Oké, dat is wel heel lang geleden. Ja. Goed, ja, ik heb nog één plaatje zo direct. En daarvoor gaan we nog één keer heel ver terug in de tijd. Want wat dat betreft, ik kijk ook een beetje naar de klok. En ja, en dan hoor ik ook een klok.
2: Ja. Hoor je dat? Beter worden, daar gaan we voor.
1: Dat is een beetje het klokje van dat we moeten vertrekken zo direct. Want we hebben dus nog één plaatje.
0: Nou, dan was het weer heel gezellig.
1: Ja, nou ja, en je gaf net al een beetje aan. Je houdt een beetje van muziek uit de jaren 40 met van die grote orkesten.
0: Ja.
1: Nou, die Ray Noble die ik hier heb, dat was echt zo'n orkestleider. En die had dan echt zo'n grote toeterclub. En dan krijg je echt, ik krijg gewoon een beetje kippenvel deze muziek. Terwijl het helemaal mijn tijd niet is, maar ik vind het gewoon ontzettend mooi.
0: Ja, warme muziek.
1: Ja. Samen met Buddy Clark brengen ze Linda. En daarmee gaan we eruit. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Mazzel.
3: Hello, cutie. What's your name?
4: Fresh. I don't talk to strangers.
3: Oh, I'm no stranger. Been waiting every evening for you to walk by.
4: Keep waiting. I'm still walking.
3: Oh, what's your name?
4: None of your business.
3: Pretty name. But I'll just call you Linda.
4: Well, how did you guess?

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog één keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: B, B met R, A, D.

Vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei. Baby.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden, het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Dat zijn wij dus.
2: Ja, precies. Gaat er een lampje branden?
1: Ja, dan gaat een lampje branden. Zie je dat? Als je 80 dingen tegelijk wil doen, dat gaat gewoon nooit goed komen. Hé, maar ik was op tijd terug. En jij was er ook op tijd.
2: Ik ben er ook op tijd. Ja,
1: en we gaan weer heerlijk 2 uurtjes muziek draaien met...
2: Even kijken. Gevarieerde muziek
1: ook. Muziek, ja, uit de jaren 60. Ik moet hem iets zachter zetten, want volgens mij ging het veel te hard.
2: Oké.
1: Goed, want ik ging een beetje overmodelleren. Had jij dat niet het gehoord?
2: Ik kon jou prima verstaan.
1: Oh.
2: Maar ja, ik ben doof en jij bent doof.
1: Oh, ja, dat is waar.
2: Jij bent niet doof, ik ben doof.
1: De toon is weer gezet.
2: Ja, we gaan het gezellig draaien tot 11 uur. Dan dus stoppen we even voor het nieuws.
1: Ja.
2: En na 11 uur gaan we nog een heerlijk uurtje door.
1: Ja. We gaan wat herinneringen weer van jou draaien. Ook het eerste zoals het tweede uur.
2: Zeker.
1: Ik ga nog een beetje mijn best doen, hoop ik, in de tweede uur. Als de tijd het allemaal toelaat. Want ja, tijd is toch wel makken altijd, hè?
2: Dat is waar.
1: We gaan zo snel gaan we door de uren heen. Ja. Dat komt waarschijnlijk omdat we het zo gezellig hebben.
2: Ja, daar gooien we het altijd op. Maar het is ook zo, hè?
1: Jawel, zo
2: is maandag ook.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Hé, muziek, hè? Gaan we doen.
2: Ja, absoluut.
1: Ik moet wel even afkondigen, want we begonnen natuurlijk met de opkikker van de maand.
2: Ja.
1: En dat was een opkikker van de maand oktober, waar we alweer in zitten. En de mamas en de papa's. Monday.
2: Ja.
1: En dat slaat op wat wij maandagochtend waarschijnlijk altijd aan het doen zijn. Gezellige maandagochtend, hè?
2: Ja.
1: Oké. En daarna hadden we, zoals ik altijd begin, met een nummer van Elvis Presley en van de film Fun in Acapulco. Het nummer Fun in Acapulco. Dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder naar het volgende. Dan gaan we naar de Bee Gees met Don't Forget to Remember.
2: Dat is een plaatje van mij.
1: Dat is een plaatje van jou? Wat leuk, hè?
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, we gaan het proberen, hè? Niet te vergeten. Komt-ie.

0: Ja, dat was Connie Vink met De Toeteraar. En daarvoor hadden we Don't Forget to Remember Bee Gees. Ja. We gaan verder met het volgende. En dat is Sunshine of Your Love. Dat is een nummer van de Britse band Cream. Het nummer verscheen op een album Disraeli Cares uit 1967. In december van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede en laatste single van dat album. De muziek van Sunshine of Your Love is geschreven door Cream-leden Jack Bruce en Eric Clapton, terwijl Pete Brown de tekst schreef. Cream was na de uitgave van hun debuutalbum Fresh Cream in 1966 geïnspireerd door recente gebeurtenissen binnen de rockmuziek en ging een psychedelische kant op. Het nummer begon als basloopje door Bruce. Cream bezocht op 29 januari een concert van de Jimi Hendrix in Londen, waar Clapton in een interview met de tijdschrift Rolling Stone over vertelde. Hij, Hendrix, speelde een waanzinnig concert. Ik denk niet dat Jack Bruce hem al veel had meegemaakt. Toen hij het die avond zag, kwam hij thuis met de riff. Riff is een loopje op de gitaar.
1: Oké. Okay.
0: Even voor de niet-kenners, zoals jij bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Pardon.
1: Ja, ik heb meer persoon gehoord.
0: Het was een strikt eerbetoon aan Jimi Hendrix. Hier is Cream met Sunshine of Your Love. Thank you.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Hoe vind je?
1: Nog even over Neil Joop, want ik had de schijf nog niet open.
0: Nou,
1: sorry,
0: kijk eens,
1: neem me kwalijk.
0: Engels en Nederlands, vind je het. Sunshine of Your Life, of Your Love, van Cream.
1: Ja.
0: En zojuist hebben we geluisterd naar Met Jou in Mijn Arm is het Geluk Overal, van de Straatzangers. De Straatzangers. Heb jij enig idee wie dit waren?
1: Nou, in ieder geval Willy Alberti. En de andere kon ik even zo gauw niet thuisbrengen. Maar dat zou ik op moeten zoeken. Of jij kan het opzoeken. Nee. Ik denk iets van Max van Praag, maar ik weet het niet zeker.
0: Okay.
1: Maar volgens mij waren dat... Ja, volgens mij waren dat die twee. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we naar The Beat Goes On. Dat is een single van Sonny and Cher. Het is afkomstig van een album Case You're in Love. En de componist van het lied, Sonny Bono, trad tevens op als muziekproducent. Cher zong tegen een achtergrond verzorgd van een groep studiomuzikanten die bekend stond onder de naam The Wrecking Crew. De single is ongeveer 9 miljoen keer over de toonbank overgegaan. Nou ja, dat is best wel heel veel. En The Beat Goes On werd ook gespeeld tijdens de begrafenis van Bono. En staat tevens op zijn zerk. En weet je hoe Bono op het leven is gekomen? Beetje tragisch eigenlijk wel. Ja. Hij was op wintersport en was aan het skiën. En toen is hij tegen een boom aangeskiet.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, en toen heeft hij het leven gelaten.
0: Ja.
1: Ja. En Cher zong het later nog tijdens een aantal tournees. Sonny en Cher met The Beat Goes On.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en die is aangevraagd door Harriet, onze wekelijkse gast in de studio. Zij heeft aangevraagd I Can't Help Myself van de Four Tops. En de Four Tops is een Amerikaanse muziekgroep van vier rhythm en blues zangers die succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. De formatie bestond oorspronkelijk uit Levi Stubbs, liedzanger, Ronaldo Obi Benson, baszanger, Lawrence Payton en Abdul Duke en Fakir. En tijdens de succesvolste gedeelte van de carrière maakten ze deel uit van de in Detroit gevestigde platenmaatschappij Motown. En daar, ze kenden elkaar al vanaf de middelbare school, hè?
2: Ja. Ja, dat is heel lang bij elkaar.
1: Daar zijn ze ook begonnen en toen zijn ze uitgegroeid tot de Four Tops. Ja, nou, luisteren.
2: Hier is de verzoekplaat van Harriet. I Can't Help Myself, Four Tops.

0: Ja, Joop, zeg het maar. Oh, ik moet het zeggen. Dit was A Taste of Honey van Herb Albert en de Tijuana Brass Band. Daarvoor hadden we On a Carousel van The Hollies. En The Hollies. En daarvoor hadden we... Ja, I Can't Help Myself. Ik moet even kijken. Dat was bij mij een klein beetje weg.
1: Oké. Okay.
0: Van de Four Tops als verzoekplaat van Henriette van Eunen voor ieder die luistert. En natuurlijk voor het verpleegend personeel die weer een hart onder de riem gestoken moet worden. Want die hebben er weer hartstikke druk op het ogenblik. Met z'n allen.
1: Ja, dit is ook van alle tijden.
0: Ja, ja, ja. Je ziet ook dat ze af en aan lopen met mensen die naar de OK gebracht worden. Ja. En het is net een fabriek waar je af en toe naar kijkt.
1: Zeker. Maar wel een gezellige fabriek.
0: Ja, zeker. Hey, we gaan verder gaan met het volgende. Dat is dit.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou Joop, vertel het maar.
1: Ja, we gaan luisteren naar I Can Hear Music van de Beach Boys en Mary Jolie van Ever That Child en Azzurro van Adriano Celentano. En over Aphrodite Shouts gesproken, daar kan ik wel wat over vertellen. De groep bestond uit Demis Roussos, zang en bas. Vangelis Papatanasiou, zat in de toetsenbord. Lucas Sidras zit in de drums. En Anagyros Koulouris, wat hebben we de namen, de gitaar. Laatst genoemde alleen lid van de groep voor vertrek uit Griekenland. En op het laatste album 66. Nou. Aphrodite Child had in de jaren 1968-1971 een aantal hits in Europa, zoals Rain and Tears, I Want to Live, Mary Julie, It's 5 O'Clock en Spring Summer, Winter and Fall. Toen de groep ontbonden werd, werd Demis Roussos zeer succesvol als soloartiest met een flink aantal hits. Ook Vangelis boekte succes, onder andere met filmmuziek. Achter elkaar. Dat was mijn lijstje.
0: I Can Hear Music van de Beach Boys.
1: Ja. Yep. Mary Jo Lee, Ever That Child. En Neville Jamin.
0: Nee, sorry. Die moet er even tussenuit. Azzurro.
1: Ja, precies. Die volgorde. Adriano Celentano. En dat laatste liedje, dat is net zo vrolijk als dat de kleur is. Hè?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Want de kleur is blauw.
1: Ja, blauw.
0: I Can Hear Music, The Beach Boys, Mary Jolie en Aphrodite Child. Azzurro, Adriano Celentano in de herinnering van Joop.

0: Ja, Joop, dat waren ze weer, jouw herinneringen.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Laat ze hem, hè?
0: Adriano Celentano met Azzurro. En daarvoor hadden we Mary Jolie van Everdise Child en I Can Hear Music van de Beach Boys. Ja. Leuke nummers voor Joop.
1: Leuke nummers,
0: ja, zeker. Hé, we gaan gauw verder naar het volgende. En dat is dit.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Nou, dat was het weer voor het eerste uur.
1: Ja, snel gegaan weer, hè?
0: Niet normaal.
1: We hadden dus achtereenvolgens I Want to Hold Your Hand van de Beatles, Empty Heart van de Rolling Stones en Amapola hoorden jullie net van de Sputniks.
0: Ja.
1: Dus we gaan gauw naar het nieuws van...
0: 11 uur.
1: Ja, ik denk iets
0: vier.
1: Ja. En daarna zijn we weer bij u terug met nog een uurtje heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus tot zometeen.
0: Ja, tot later.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, ja, twee uur is aangeland. We hebben de deur open gelaten zodat het naar binnen komt. Dus we gaan lekker gezellig beginnen met de tweede uur. We hebben geluisterd naar Times Were Wind van de Cats. En we vervolgen met één of twee.
2: Nou, misschien wel drie, weet jij het. In ieder geval, welkom dat u weer luistert naar de tweede uur. Want ik ben Jan van Eunen en tegenover mij zit...
1: Joop Veninga.
2: Ja, dat werd ook wel in de liederen gezegd, maar...
1: Dat is waar. Nee, je hebt gelijk. Helemaal gelijk.
2: En misschien ga ik er wel drie achter elkaar draaien. De volgende drie staan sowieso weer in het teken van Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen is singer-songwriter. Die heeft in de jaren 60 is hij bij de Motions begonnen. Nou, misschien nogal eerder, maar bij de Motions heeft hij wat bekende nummers gemaakt. Bij de T-set heeft hij een aantal nummers ook gedaan. En bij Shocking Blue natuurlijk. Zoals het was natuurlijk daar in 1969 Venus. Gaan we niet draaien. We doen eigenlijk een beetje aan de beginperiode van Shocking Blue. What You Gonna Do. Ik ga ze alle drie achter elkaar doen, Joop.
1: Ja, ja? Helemaal goed.
2: Oké, dus dat wordt dan The Motions met Tonight Will Be Stoned. T-Set met This Rose In My Hand. En Shocking Blue met What You Gonna Do.

0: Zo, dat waren de eerste drie.
1: Ja.
0: Ja, dat was Shocking Blue met What You Gonna Do en This Rose In My Hand van TZ en Tonight Will Be Stoned van The Motions. Met een leuk in de koor erachter. Ja, Joop, en toen mag jij het zeggen. Wat gaan we doen voor de rest nu?
1: Ja, we gaan luisteren naar Daddy Buy Me A Girl van The Golden Earring.
0: Ja. Hier staat Golden Earring, maar toen was het nog Golden Earrings.
1: Ja, precies. Dus ja. Veranderd in de loop der
0: jaren. Ja, ja, ja. Ja.
1: En daarna gaan we luisteren naar Friday On My Mind van The Dukes.
0: Ja.
1: Nou, dit is een heel bekend nummer. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat... ik ben daar geen muziek kennen, maar dit lag me altijd heel prettig in de oren, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Hetzelfde als Monday.
0: Ja.
1: Nou, als je een Friday in My Mind heb je dan ook een mooie nummer.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je daarna nog Cry Me River van The Hilltops. Dat zijn twee groepen, denk ik.
0: Hugh en The Hilltops, ja. Hugh is de zanger en The Hilltops, dat zijn de bandleden die de muziek mogen maken.
1: Dan heb ik wat over The Dukes te vertellen.
0: Ja.
1: En in de begindagen van de Dukes speelden ze alleen maar covers van beatartiesten. Waaronder de Beatles, de Rolling Stones, de Kings, Bee Gees en de Hollies. Gaandeweg vonden ze een aantal bezettingswisselen plaats. Zo werd de gitarist werd vervangen door Joop van der Plas. En de basgitarist Liesker. Die moest in 1967 plaatsmaken voor Willem van Heijnen. En optredens van de groep vonden naast Nederland ook plaats in onder meer Duitsland en Italië. En in 1966 zijn de Dukes begonnen met hun eerste singles op te nemen. Nou, daar is dit er een van.
0: Hartstikke mooi. Dus Daddy Buy Me A Girl, Golden Earrings, Friday On My Mind van de Dukes en Cry Me River van Hugh and the Hilltops achter elkaar.

0: In het kader van Nederlands product uit de jaren 60 was dit de You and the Hilltops met Cry Me a River. Friday on My Mind van de Dukes en Daddy Buy Me a Girl van de Golden Earrings. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
2: Ja, dat ga ik even vertellen. We gaan luisteren naar de Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow. En dan Ai Que Vive La Sangria van Brigitte Bardot. En dat betekent niet meer dan O Lang Leve de Sangria. En als laatste Every Day I Have to Cry van BZN. En Brigitte Bardot, ja, dat is. Ik ga de tekst lezen, het is niet een eigen interpretatie. Hè? Zij was te beginnen een Franse actrice, fotomodel, zangeres en bovenal nog een dierenrechtactiviste. Als ondeugende stoeipos, ik denk dat het daarom op slaat. Als ondeugende stoeipos en frivol pin-up girl maakte ze zeer snel internationaal furore. En vooral in Europa was ze een icoon in de jaren 50. Als sekssymbool was zij een Frans antwoord op de Amerikaanse Marilyn Monroe. Haar naam werd vaak afgekort als BB. Dat vanwege de alliteratie, de beginletter van twee of meer opeenvolgende beklemtoonde woorden, hetzelfde is. Erg voor de hand lag, maar wat nog meer bezig hield, dus populair werd ze erdoor. En ook door een tophit van Dario Moreno uit 1961, waarin Bardot in het Frans en Portugees wordt bezongen. Ja! En daarna dan de BZT.
0: Ja.
2: Met Every nog, Day I Have to Cry.
0: Oké, okay, nog even
2: dat,
0: over.
2: Dat is een titel die ik eigenlijk niet vind passen bij BZT. Dat is een hele vrolijke, luchtige groep.
0: Ja, maar je praat nu over de jaren 60. Hè? En het was ja, BZT natuurlijk nog een klein beetje anders als dat, dat je eigenlijk gewend bent in de latere periode met Annie Schilder en Carola Smit en zo.
2: Daar, de jaren komt 60... uit de periode daarvoor.
0: Ja, dat komt uit de periode daarvoor.
2: Uit de hele beginperiode.
0: Uit de hele beginperiode. Oh, en toen was Jan Keizer, die was nog drummer bij de band. Die drumde. En ze waren met z'n vieren volgens mij. Ja, dat is... Nog even terugkomend op Brigitte Bardot. En ze is natuurlijk ook een behoorlijke dierenactivist geweest.
2: Ja.
0: Ze heeft heel veel voor dieren betekend. En uiteindelijk heeft ze een foundation die nog steeds...
2: Heb ze nagelaten.
0: Heb ze nagelaten. Ja, geweldig.
2: Ja.
0: Dus het mag wel even gezegd worden. Goed. Ja, muziek is ook afgelopen, dus we gaan gauw beginnen met onze muziek. Tomorrow, Tomorrow van de Bee Gees, waar je het over had.
2: Dat heb jij toch een opmerking gehad, hè? Helemaal normaal.
0: Ay, que viva la sangria. Dus ze houdt van sangria. En Every Day I Have to Cry, bij Stan. Joop, hier zijn ze. Jouw
2: herinneringen. Ja, dankjewel hoor.

0: In het kader van Joop's herinnering was dit achtereenvolgens de Bee Gees met Tomorrow. Tomorrow, Ay que viva la sangria van Brigitte Bardot. Die heeft het niet zo, maar zo. And every day I have to cry, BZN, dat hoorden jullie net. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. En dat doen we met een rondje dat we even door Europa gaan. We gaan wat Duits doen, we gaan wat Frans doen. En we gaan wat Spaans doen. Of Spaans of Italiaans. Ja, dat kan. Quando ero piccola. Piccola, ja, dat is Italiaans, hè? Het is Italiaans. Ja, het is Italiaans.
1: Komen we er misschien achter.
0: Maar goed, in het kader van rondje door Europa gaan we beginnen met... Ik heb Ehrfurcht voor Schneeweißen Haaren. Nou, die kennen we wel, hè? Van Gert Timmerman, hè?
1: Gert
0: en Hermine. Nee, daar was de Hermine nog niet bij. Nee. Dat is alleen Gert.
1: Alleen Gert?
0: Ja. En dan gaan we demain, oftewel morgen, van Le Triomphe de Michael Strogoff. Dat is René Lebas en Jean-Michel de Vesson. Orchestra. En daarna Quando ero piccola van Mina. Het is Italiaanse, Joop.
1: Ja?
0: Ja, dus piccola is klein in het Italiaans. Okay. Ero is houden van, dus ik hou een klein beetje van.
1: Nou, je gaat het lekker doen.
0: En ik heb het niet op programmaschrift staan, hè?
1: Nee,
0: zo uit mijn bolle kop.
1: Ik probeer het voor elkaar te krijgen.
0: Hé, muziek, komt-ie.

0: Ja, dat waren de drie weer die we gedraaid hebben. IH, Erfurt voor Schneeweiße. Wel, gaat hij weer.
1: Schneeweiße haren.
0: Van Camilo Velken. En ik zei het tegen je, ik hoor weinig verschil met Gert Timmermans.
1: Ja, klopt. Het is ook één op één overgenomen.
0: Sorry? Ja.
1: Het is ook één op één over. Ja.
0: En dit is dan niet voor grijze haren, maar voor sneeuwwitte haren. Tweede nummer was van René Lebas, Jean-Michel de Veille et son orchestre.
1: Ja.
0: En dat is een lied, dat is genaamd Demain. En dat komt eigenlijk van de triomf van Michel Stroganov, wou ik zeggen. Maar het is Strogoff.
1: Lekker hoor, Stroganov saus.
0: Ja. En het laatste nummer, dat was Quando Ero Piccola. En we zijn erachter wat het is.
1: Ja,
0: en het
1: vertel
0: was
1: maar.
0: Italiaans.
1: Ja,
0: of het
1: toch?
0: Is Italiaans.
1: Mm-hmm.
0: En het is in Nederlands toen ik klein was.
1: Ja, nou wat leuk.
0: En dan gaan we weer verder met het volgende.
1: Ja.

0: Ja, dat waren achtereenvolgens Tom Jones met Riders in the Sky, Shout van Cliff Richard en This Is My Song. Engelbert Humperdinck, nummer is ook bekend door Petula Clark en Harry Seacomb uit die tijd. Ja, vertel.
1: Ik moet zeggen dat ik het alle drie hele leuke nummers vond.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, absoluut. Zeker.
1: Riders in the Sky, dat deed me meteen denken aan Frenkie Lane.
0: Ja. En daar is het ook van geweest. Hé, hey, we moeten wel gauw doen, want anders redden we het allemaal niet meer.
1: Nee, precies.
0: Dus we gaan verder met, ja, dit.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Dat is een mooi nummer, ja.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Ja.
1: Ja, vond ik ook, hoor. Heel mooi.
0: Save the Last Dance for Me. Nou, dat kan ik niet toe zeggen, maar ik vind het wel een leuke gedachte.
1: Nou, zeker. Het zit er weer op, Joop.
0: Ja.
1: We hebben weer een 2 uur volgemaakt met heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
0: Ja, zeker.
1: En we hebben het weer gezellig gehad met z'n tweeën. Ik hoop dat ook de mensen die geluisterd hebben ook het gezellig hebben gehad.
0: Daar doen we het uiteindelijk voor.
1: Uiteindelijk wel.
0: En ze kunnen altijd nog een bezoekje aanvragen.
1: Ja.
0: En het wordt dan gedraaid in de live uitzendingen.
1: Ja.
0: En dat is onder www.flevoziekenomroep.nl. En we hebben ook een site, hè?
1: Ja, dat zie je dan.
0: Daar ook in zien.
1: Hey, het is tijd, hè? Want de tijdklok die gaat heel snel achteruit. Door, dus tot de volgende keer. Folks.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij-app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Nou, het kipt lekker in elkaar over. Het wordt tijd voor vernieuwing. Zo moet ik zeggen. Welkom bij de... Hou je kop. Gaat ze weer zingen?
1: Niet te geloven, toch?

0: vaart. Bij de Flevo ziekenomroep.
1: Nou.
2: Ja, in één keer is die weg ook.
1: Nou, Peter Bakker.
2: Nou, dan gaan we opnieuw. Ja, ze hebben een beetje. Ik heb niet zo'n moeilijke naam eigenlijk. Maar ja,
1: nou ja, Peter Bakker.
2: Peter. Hallo, Peter. Ik ben Peter.
1: Die Peter.
2: Ik ben dat, Peter Bakker. En jij bent Jan van Eunen.
1: Ja.
2: En tot 10 uur zijn we weer bij u. En als u naar de herhaling luistert en u denkt tot 10 uur, dat is wel heel lang. Ja, nee. Er zit er een pauze tussen, dan wordt u Jan weer.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Oh.
2: We worden morgenmiddag worden we.
1: Oh ja, ja.
2: Ja, nee.
1: Dat herhaalt, ja, morgenmiddag.
2: Ja, morgenmiddag. Vrijdagmiddag dus.
1: Oh.
2: Dus als u naar de herhaling luistert, is het vrijdagmiddag.
1: Ja.
2: En
1: nu is het donderdagavond.
2: Live zitten we op donderdagavond. Dus met de muzikale vaart. En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. Af en toe er is wat over vertellen.
1: Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: We waren nog niet uitgezongen.
1: Nou ja, en?
0: Oh.
1: Dat is toch wel leuk. Het was alleen een uithaal.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, je hebt gelijk. Ja, het is inderdaad een leuke persiflage. Het is een leuke cover van de Zuiderzeeballade.
1: Ja, zeker. Daarvoor hadden we iets meer van Gilbert O'Sullivan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Gilbert O'Sullivan kennen we natuurlijk allemaal van Nothing Rhymes, hè?
1: Onder andere.
0: Zijn eerste hit.
1: Zijn, ja. En toen zette hij nog eens een korte broek met zijn petje op. En
0: ja, zijn driekwart broek. Zijn drollenvanger.
1: Zijn drollenvanger, ja. En zijn bloempot kapsel.
0: Ja. Ja. Ja, nee, niet meer. En is knap, bijna 80 en dan zing je nog inderdaad bijna in dezelfde toonhoogte.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dus, dat is helemaal goed gegaan. Jantje Smit dus met Normaal en de Puik Idee Ballade. Bij mij heet die anders in mijn database.
1: Ik zit te kijken, maar ik zit te kijken.
0: Ja, je zit te kijken, ja, ik helemaal heb, vergeken.
1: Ik zit te shaken ook.
0: Je zit te shaken. Laten we maar gauw naar...
1: Hey, Rod McCune.
0: Ja.
1: En het nummer is al in 1965 op single gezet, hè? Wist je dat?
0: Ja, dat is een stuk ouder als dat het uitgebracht is.
1: Ja, in 1971 hebben ze het opnieuw uitgebracht om het LP Try Rob McCune in the Privacy of Your Own Home. Daar is het eigenlijk op uitgebracht. Opnieuw als single.
0: Oké.
1: Okay. En toen werd het een grote hit in 1971.
0: Soldiers Who Wanna Be Heroes. En dan hebben we het inderdaad over Rod McCune.
1: Ja, zegt het.

0: Idee dat er ook zo'n versjes riedeltje.
1: Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik hoor jou heel slecht.
0: Ik moet een beetje dichter bij de microfoon zitten.
1: Oké.
0: Is dat beter?
1: Ja, dan wel.
0: Ja, dan is het goed.
1: Ja.
0: Oké.
1: Nee, dan. Of moet je microfoon ietsje harder zetten?
0: Nee, ik moet gewoon dichter erbij gaan zitten. Ik zat een beetje ver weg.
1: Ja,
0: ik blijf een beetje achterwege.
1: In de kelder zat je? Ik weet het niet.
0: In de kelder?
1: Ja.
0: Die hebben ze hier niet.
1: Oh.
0: Dat weet ik trouwens niet. Of ze dat niet hebben. Oh. Hey, fijn op de schelling van Max en Betty Anders. En, ik zei dus, wie heeft nog meer zo'n riedeltje gedaan met allemaal van die versies? Van,
1: noemt
0: u maar.
1: Dat is André van Duin.
0: En Tette Braak heeft dat ook gedaan.
1: En degene die ermee begonnen is, ja, nou moet ik even nog.
0: Ja, nou moet je heel nadenken, natuurlijk. Zeg ik ondertussen even dat erop
1: moet. Alfredo. Die is daarmee begonnen. Dat zijn die limericks.
0: Ja.
1: Iets met Alfredo. Ik ga even zoeken.
0: Ja, zoek het even op.
1: Ik ga even
0: zoeken. In ieder geval, daar is dit natuurlijk redelijk van geleend. Zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Fijn op de schelling. En Zoldjes, hoe
1: Willy Alfredo. Ik hoef het niet eens
0: Willy Alfredo. Nee, ik kwam in één keer boven. Ja. Daar is hij.
1: En dat ik dat weet. Het is voor mijn tijd, maar ik weet het wel. Hoe is het mogelijk?
0: Ja, dat is een hele hoop van die dingen die ik denk van nou, hoe kan ik dat dan weten?
1: Ja.
0: Maar.
1: Ja, hoe kan ik dit nou weten? Ja,
0: dat is ook zo.
1: Heb ik dat toch van mijn ouders wel meegekregen, denk ik.
0: Ja, je hebt het ongetwijfeld ergens een keer gehoord of zo. Het is regelmatig wel van mij gekomen ook. Arbeidsvitamine of zo van vroeger.
1: Dat is wel.
0: Er kwam ook een hele hoop van die dingen voorbij dat je denkt van, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar dat was van ver van onze tijd. Dit is niet van ver van onze tijd. Dit is uit 2026. Het heet New Trick. En het is van Rosé. Het zegt me helemaal niks. En zo te zien moet je ons niet even vasthouden.
1: Ja, dat is misschien wel.

0: Je hebt het wat meegebruld in de kroeg.
1: In de kroeg?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, we zijn ook lekker meegebruld in de kroeg.
0: We zaten allemaal aan de bar met een lekkere koude versnapering. En dan meebrullen met andere hazes. Ja. Dat waren nog eens tijden.
1: Hè? Dat waren zeker tijden, ja.
0: André Hazes, dus zeg maar iets meer. Maar ja, daar hoeven we niks over te zeggen.
1: Nee.
0: En dat Rosé een nieuw trick. Het was inderdaad even wakker worden.
1: Even wakker worden, maar op zich, het hele nummer, dat was wel te doen, toch?
0: Ja, het is best wel
1: lang. Je staat er in je bed.
0: Nou, had je dit niet verwacht. Dan rol je er zo weer even uit, natuurlijk. Ja. Het is tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En Harriet had er weer een opgestuurd. En dat is een hele mooie. Een rollercoaster van Danny Vera.
1: Ja.
0: Of wil je er nog wat voor zeggen?
1: Ja, dat nummer werd uitgebracht op zijn album Pressure Makes Diamonds 1 en 2 uit 2019. En op 15 maart van dit jaar werd dat nummer uitgebracht als de vierde single van het album. Het is eigenlijk geschreven door Vera en Mercy John, die tevens ook de akoestische gitaar op het nummer speelt. En is geproduceerd door Vera en Frans Hagenaars. Het nummer gaat over het alledaags leven, dat net als een achtbaan op en neer gaat. Hij vertelde jezelf over, het nummer gaat over het leven zoals het is. Soms is het leuk, soms heel verdrietig.

0: Adele, Skyfall. Van de Bondfilm Skyfall.
1: Ja.
0: Die ging in oktober 2012 in première. Is ook alweer 24 jaar geleden. 14 jaar geleden.
1: Ik wou net zeggen. Heel snel, hè?
0: Ja. Het lied werd trouwens op 5 oktober 2012 om 007 uur Britse tijd uitgebracht. En op die dag was het 50 jaar geleden dat de eerste James Bond Bondfilm Dr. No werd uitgebracht. Eens een keer nagaan. En het was tot 007, dus daarom het 007 uur. Dat het liedje uitgebracht werd door de platenmaatschappij.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Het was een ja, van wie het is, een verzoekje is, weet ik niet. Er stond dat briefje lag hier al een poosje, hè? Adele Skyfall. Peter, verzoekje op zaterdag of donderdag. Nou, het is nu donderdag.
0: Ja.
1: We hebben hem gedraaid.
0: We hebben hem gedraaid. En misschien is het Joop al geweest.
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee. Ik ken het handschrift niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ook niet. Nou. Dan houdt het op. Maar in ieder geval, we hebben hem gedraaid. Adele. En daarvoor zoek je van Harriet Rollercoaster. Die destijds in 2019, 2020, wat was het?
0: Kwam 2019.
1: Die van nul. Van niets.
0: Ja,
1: in één keer op de eerste plek van de 2000, top 2000.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan heb je er nog niks van gehoord. Eigenlijk. We gaan even naar het volgende. Ik ga mijn stem laten zelfs omhoog zeggen.

0: Met slagenmellen. Lekker aaien.
1: Heerlijk.
0: En die asfalt brandt. Een beetje speciaal voor Dennis Herema, want die riep van... Het is wel een hele leuke, haal je mond, man.

0: Vertel, daar was je weer hoor.
1: Ik had vanavond weer zo'n momentje.
0: Ja, had je mee.
1: Ja. Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk hier.
0: Nee.
1: Want elke keer gaat het toch wel een beetje fout.
0: Ik stond ook hoor, bij het politiebureau.
1: Ja, daar sta je gewoon echt zo.
0: Niemand staat er, hè. Niemand, als enige sta je er.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, nou jongens, het zal wel. En vorige keer gebeurde het een keertje, toen kreeg ik groen, mocht ik optrekken. Maar uit de rechter kwam er ook nog eentje. En ik heb zo het idee dat hij ook nog groen had.
1: Oh ja?
0: Ja, dat gevoel kreeg ik. Want het was niet iemand dat ik denk van, nou, die pakt zijn voorhang, nee. Of hij gaat er snel doorheen. Ik denk dat hij gewoon ook nog groen had.
1: Okay.
0: Dus er klopte helemaal niks van.
1: Nee, nou ja. Dat was in ieder geval groen. Dit gaat allemaal over rood.
0: Ja, nou ja.
1: En daarvoor hadden we Slagermellen met de heer Asphalt Brent. En je zou bijna denken dat hij ook Nederlands kan zingen. En dan Pierlop in heet.
0: Ach ja.
1: Maar dat is niet zo. Hey, nou ja, weet je wat we gaan doen?
0: Nou, wat gaan we doen?
1: Nou, ik wilde eigenlijk nog een nummertje gaan draaien.
0: Oh, maar we gaan gewoon lekker ouwehoeren.
1: Ja, laten we dat even doen. We zijn er nou toch bijna, toch?
0: Ja.
1: Nee? Dan kunnen we het laatste instrumentale erin gooien. Dat is wel een leuke trouwens, een beetje Dixieland.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, meer Dixieland van...
1: Ja, die niet.
0: Oh, die niet?
1: Nee, dit is wel Dixieland.
0: Ah.
1: Het is van Papa Blues. Blues? Blues Viking Jazz Band.
0: Oh, die?
1: Ja, die.
0: Ja, ja, de naam zegt me wel wat.
1: Slaven en mijn prinsje.
0: Slaven, mijn prinsje.
1: Ja, je hoeft er niet te slapen natuurlijk.
0: Dat is de jaren 60, hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Want ik heb het wel zelf een keer gedraaid. Daarom zeg ik ken het.
1: Hier is die.
0: Ja.
1: Tot in het nieuws van 9 uur. Of als u in de middag luistert, een ander nieuws. Ik weet niet. Maar in ieder geval tot aan het nieuws. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. Tot zo.
0: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 3:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschade.

0: krijg dan toch weer visioenen van dat het hiernaast toch geen kantoorruimtes waren. Dat je daar stond te zingen. Dat is ook alweer 13 jaar geleden minimaal,
1: ja,
0: denk ik.
1: Zeker.
0: Zoiets.
1: Zeker.
0: Oh. Ja. Ja, en nou stond je hier. Met Fever.
1: Met Fever, ja. Ja. Maar het was een geen live, hè. Laten we niet gek doen, toch?
0: Waarom niet?
1: Nee.
0: Nou, ga maar naar huis dan, jongens.
1: Maar we gaan het wel. Dat hebben we net afgesproken. Op zaterdagavond gaan we het een keertje wel doen.
0: Gaan we het een keer wel?
1: Ja, ja. Dan ga ik gewoon een keertje live zingen weer.
0: Vanuit jouw eigen zolderkamertje.
1: Ja, zoiets. Studiootje.
0: Oh, studio. Ja, sorry.
1: Ja.
0: Sorry, ik was iets te denigrerend.
1: Ja,
0: Jan van Leunen, die hoorde u net. En ook die zit tegenover me nog steeds.
1: Ja, jij bent Peter Bakker. En leuk dat je me weer gedraaid hebt.
0: Ja, dat doen we toch elke keer aan het begin van het tweede uur.
1: Dat is een beetje ingeslopen allemaal.
0: Een paar van die kleine itempjes die we dan gewoon doen. Mm-hmm. Hier zo bij de muzikale vaart. Ja. Straks over een klein half uurtje nog een stukje cabaret. Ik weet nog niet wat, maar dat zien we dan wel weer.
1: Okay.
0: En gewoon lekker veel muziek.
1: Ja, dat gaan we doen met Sandy Posey.
0: Ja.
1: En het is een remaster in 2006, maar dat is volgens mij al een nummer uit de jaren 60. 70.
0: Ja, dik uit de jaren 60.
1: Ja,
0: ja, zeker. Ik denk 68 een beetje dat het was. Maar het kan ook al eerder zijn. We gaan het even opzoeken. Sandy Posey in ieder geval met The Single Girl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zien we morgen wel weer.
1: Dat zien we morgen wel weer.
0: Ja.
1: Nou, we hadden het even over carnaval. Ik heb natuurlijk ook in de Raad van Elf gezeten. Net zoals jij vroeger ook in zo'n Raad van Elf hebt gezeten.
0: Ja.
1: En we hadden toen een keer een dag dat we dus ook bij Heineken langs gingen in Amsterdam. En daar hebben ze zo'n bierkelder.
0: Mm-hmm.
1: Nou, mijn zwager die heeft het toen thuis moeten brengen.
0: Ja, ja.
1: Ik kon niet meer.
0: Dat was wel lekker, hè? Dat kostte ook niet zoveel. Wij zijn daar met school geweest in, dat,
1: oh, ja?
0: In die. Ja. En toen stond ik op een gegeven moment. Stonden we daar. Kregen we een biertje aangeboden. Door een man die toch wel een erg bekende kop had.
1: Cool.
0: Dat was meneer Heineken zelf.
1: Meneer Heineken zelf,
0: ja.
1: Oké.
0: Okay. Die vond dat leuk om daar af en toe eens te staan. Oh, ja. Dat vertelde die andere man. Ja, er echt zoiets van.
1: Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
0: Die man, die kennen we ergens van. Ja, dat is alleen nog maar een museum, hè, geloof ik. En een proeverij. Dus ja. Er wordt niks meer geproduceerd daar.
1: Nee, klopt.
0: Goed, tot zover over het verleden van ons. We hadden ook nog uit 1966 is het opgenomen. In 1967 was het een klein hitje in Engeland. In Nederland heeft het nooit wat gedaan. Althans, Tipperaad heeft het misschien nog gehaald. Maar Sandy Posey was dat met The Single Girl. En dan gaan we nu naar The Cure.
1: Why Can't I Be You? Het is inderdaad de Britse New Wave band The Cure. Het is de eerste single van de 7e studioalbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me uit 1987.

0: Dan wil ik bijna roepen, je kan hier aan horen dat het een Nederlander is.
1: Ja, maar het is ook een Nederlander.
0: Ja.
1: Tony Ronald. Ja. Ja, niet te geloven. Ja, één hit heb je hier gehad in Nederland inderdaad. Hij is al heel vroeg naar Barcelona verhuisd en heeft hij in Spanje gewoond. Nummer is ook een Spaanse versie van, dus een Italiaanse versie is ervan.
0: Oké. Dan moeten we die eens opzoeken, dat is misschien wel leuk.
1: Nou, ik had hem erbij, maar ik heb hem eraf gehaald vanmiddag. Ik denk, ja, dat ga je toch niet draaien.
0: Hij had hem erbij en dan haalt hij hem eraf.
1: Ja, maar goed, hij heet Siegfried André den Boer Kramer. Dus nou ja.
0: Zou het familie zijn van?
1: Nee, niet. Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Benne, daar hebben we het over dan. Ja. Maar goed, in ieder geval...
1: Wat hadden we ervoor?
0: Daarvoor hadden we de Cure.
1: Ja, en Robert Smith. Ah, ja. Waar een beetje de groep omheen gebouwd is, hè? Zeg jij later, zei het.
0: Ja, nee, maar dat is toch ook zo. Als die Robert Smith, als die op een gegeven moment die band uitgaat, want ik begreep van jou dat ze nog steeds optreden.
1: Ja, ze zijn nog op Pinkpop geweest dit jaar.
0: Pinkpop. Nou, als die weggaat, dan is het gewoon gedaan met de Cure. Want dan is dat is gewoon... Dat zijn is stem de is de Cure. Ja. En ik heb altijd het idee gehad, als die man die barst altijd in tranen uit. Hij deed het nooit, maar het leek er wel altijd op.
1: Ja, ja. Maar als je hem ziet en hij heeft opgetreden en het bezweten, dan zie je altijd mascara doorgelopen. Dus net of hij gejankt heeft. Dus ja, dat klopt wel. Ja,
0: misschien heeft hij dan wel echt gehaald. Ja. We gaan naar Van Dikhout met Te veel is niet genoeg.

0: Theolinda Joaquina de Sousalancha.
1: Oh.
0: Ze is een Portugese en ze heet eigenlijk, nou ja, het is haar eigenlijke naam. Linda de Sousa is haar artiestennaam. Een Portugese, eigenlijk. Ze heeft ook het nummer Un Portugais uitgebracht. Is ook Franstalig. En wat je net hoorde, Un Vier de Tous les Pays. Pays.
1: Nou, Un Portugais heb ze ook in het Portugees.
0: Ja, ook in Portugees, ja. Maar ook in het Frans.
1: Oh, ja. Ja.
0: Daar is ook eigenlijk een beetje bekend mee, ook hier in Nederland.
1: Ja, dat is de bekendste. Maar deze is ook redelijk bekend.
0: Mm-hmm.
1: Van Linda de Sousa.
0: En helaas is zij een van de slachtoffers van COVID-19. Overleden op 74-jarige leeftijd.
1: Ja.
0: Ja. Maar even bij stilstaan. Hè. Ik bedoel, we denken het daar niet meer aan. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Maar het was toch wel best wel allemaal heftig wat er allemaal gebeurde.
1: Ja, dat was zeker heftig. Nou zijn er nog steeds van die mensen die denken dat we het allemaal verzonnen hebben.
0: Ja, maar goed, laat ze maar in die baan, toch?
1: Van Dikhout, te veel is niet genoeg. En dan gaan we naar René en Renato. En Save Your Love, daarna ook een stukje cabaret.
0: Ja, leuk.
1: En dan zijn we weer bij je terug.
0: Naar de cabaret of gaan we ook nog wat daarna doen?
1: Ja, daarna doen we er ook nog een. Okay. Nou, dat is ook min of meer cabaret.
0: Nou, dus oké.
1: We gaan het niet verraden, vertellen we straks wel. René en Renato nu, Save Your Love.

geen zuster. Kijk, vroeger, in de jaren 10, als ik dan ergens binnenkwam, theater of zo, dan was er altijd wel iemand die gelijk vrolijk op me afhuppelde. Met de tekst, oh, mevrouw Bloemen, wat leuk dat u er bent. Maar ja, nu, anno 2045, is er echt helemaal niemand meer die weet hoe ik heet. Nou ja, niet dat iemand hier überhaupt weet hoe die zelf heet, hoor. We zitten hier allemaal met elkaar, bij elkaar vooral, in het artiesten uit het Nazi-centrum, het slotakkoord. In Amsterdam-Noord. Tja, het is hier allemaal heel goed geregeld, hoor. Als je hier binnenkomt, dan wordt alles gelijk doorgesproken. Je weet gelijk waar je wordt begraven. Heel handig. Tegen mij zeiden ze gelijk, mevrouw Bloemen, we hebben een leuk plekje voor u tussen Tineke Schouten en Brigitte Kaandorp in. En voor u dachten wij eigenlijk aan een vaas. Maar verder is het geen pretje, hoor, met al die oude artiesten bij elkaar. Je wordt hier vanzelf voorstander van hele actieve euthanasie. Het is hier prachtig, hoor. Het is echt heel mooi ingericht. Het is een hele grote hal als je binnenkomt. Daar hebben ze gelijk Connie Breukhoven neergezet. Opgezet. Ja, dan hoefden ze alleen maar het vocht uit te laten lopen. Die siliconen houden zo goed. Van haar buste hebben ze gelijk de gevonden voorwerpendoos gemaakt. Vanwege lekker veel ruimte. Nou ja, en verder zit er een soort gang waar dan alle kamers van de cliëntelijlen in zitten. Dus een van mijn beste vriendinnen zit hier, Angela Groothuizen. Leuk, hè? Ja, die was niet blij, hoor, toen ze hier binnenkwam. Ja, die vindt dat ouder worden niet leuk. Nou ja, ze is natuurlijk ook gestopt toen, hè, met die weetwatchers. Die weegt nu zo'n 150 kilo. Die is af en toe manisch-gallisch depressief. Maar die vrolijk je ook zo weer op, hoor. Ja, die vindt het altijd heel leuk als je gebruikte herenslips naar haar toe gooit. Ja, dat doet haar denken aan de Dolly Dots tijd. Leuk, hè? Dus dat doe ik. Dan loop ik langs een deur en als die op een kier staat, dan werp ik zo'n herenslip naar binnen. En dan hoor je de keren. Maar ik mag nooit meer gooien met de herenslip van Jack Spijkerman. Nee, stom. De laatste keer dat ik dat deed, is hij blijven koeken aan de gezicht. Daar kwamen ze pas de volgende ochtend achter. Ze 2 uur lang dat eraf moeten krabben. Ja, dat was zielig. Maar goed, een andere goede vriendin is Astrid Joosten. Die zit hier ook. Ja, die hebben ze toen binnengebracht. Meteen na de laatste uitzending van 2 voor 12. Ze wou niet stoppen, hè? Nee, die kwam krijsend binnen. Oh, ze was kwaad. Ja, wij hadden het wel gehad met dat programma. Na 55 jaar. Maar goed, die is ook zo vrolijk te krijgen, hoor. Dan loop ik langs de deur en dan roep ik, ik pas. Nou, dan gaat ze gelijk met dat belletje rinkelen. Dat is leuk. Ja. En ze is ook heel behulpzaam. Dat is leuk. Ik denk dat dat door dat programma komt. Als er dan bijvoorbeeld iemand iets kwijt is, dan springt ze op. En dan zegt ze gelijk, oh, dat zoek ik even op.
leuk, hè? Er zijn ook allemaal vleugels aangebouwd aan het gebouw. En aan die kant is dan een vleugel voor de juryleden van The Voice. Ja, daar hebben ze ook al die oude stoelen ingezet. Die draaistoelen met die ronde knop in het midden. Dat is leuk, daar zitten die oudjes en dan slaan ze op die knop en dan boom, dat doen ze. Nou ja, 2 maanden terug, die arme trein. Die zat ook op zo'n stoel, maar die draaide dol. Die heeft 4 uur lang... Woe, woe. Toen die eraf kwam, keek ze helemaal scheel.

adelig. Ze heeft twee kleuren als bellefleuren. Ze geurt naar goud, renetten en amandelen. Ze heeft dat pure, geen haute couture. Maar wat ze hebben moet, het heeft ze wel.

Die plattelandse moet je zien dansen. Dan zwaait ze driftig met de rode lokken. Ze heeft dat warme, een tikkie karme. En ook ter heupen hebben dat barokken. Ze heeft dat robuuste, dat zelfbewuste. En in haar armen is het eeuwig lente. Als ze je kust dan, wees maar gerust man. Ze

Ze gaat niet tien, ze kan niet skiën. Maar mensenlief, wat heeft ze een allure. Door volle knieën, zijn melodieën. Ze heeft er hele handel van nature. Ze heeft dat malse, als ze gaat walsen. Dan gaat het mannenhart holder de bolder. Ze heeft dat verse van rode kersen. Dat mooie hemellichaam uit de polder. Ze hoort Podori bij

0: Nou, misschien had u de gesproken cabaret, het gesproken cabaret, niet helemaal begrepen. Althans, niet begrepen wie dat was. Want ze had de stem een beetje verdraaid.
1: Ja, maar dan kon je nog een beetje horen dat zij het was.
0: Ja, toch wel, hè. Mm-hmm. Kaarnbloemen.
1: Ja.
0: Het slotakkoord. Het grootste gedeelte uit die conferentie. Daarna hadden we natuurlijk Toon Hermans met Zien. Laten zien hoe mooi je bent. Mag je dat tegenwoordig? Nee, mag je niet meer roepen. Save Your Love van René en Renato.
1: Van mij mag het, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: René en Renato die zongen Save Your Love. En Willeke, die hebben daar...
1: Die hebben daar een Nederlandse versie van.
0: Een hertaling van gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Niemand laat zijn eigen kind alleen, was het,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, die, hè?
1: Ja, ja, die.
0: Nee, had ik toch de roeien.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaan we nu naar Jennifer Warnes. And I know a heartache when I see one.

0: Ja, die tijd gaat er weer aankomen.
1: Nou ja, het regent alweer aardig.
0: Oh ja, nou ik hoop niet dat het straks regent, want dan worden we af.
1: Het zou weer droog zijn als we weggaan, dus dat we hopen dat het zo is.
0: Nou, we gaan het meemaken. Mm-hmm. Ritme van de regen natuurlijk van Rob de Nijs uit het begin van de jaren 60. En Jennifer Warnes, die samen met Joe Cocker een groot ding had, maar alleen solo nooit, hè?
1: Nee, niet echt. Niet hier in Nederland in ieder geval.
0: Hè?
1: Niet hier in Nederland.
0: Nee, in Nederland niet, hè? Nee, dat wilde ik ook zeggen. I know a heartache when I see one. En we kwamen eigenlijk op Ritme van de Regen, omdat we de melodie...
1: Ja, een beetje...
0: Een beetje in het begin, kon, ja, een beetje...
1: Konden combineren. Ritme van de Regen is iets sneller als I Know a Heartache When I See One.
0: Ja. Dan zou ook de tekst er nog in kunnen zetten. Maar... Laat maar. We gaan naar The Four Seasons en Silence is Golden.

0: Nou, dat bedoel ik.
1: Nou, 19 jaar.
0: 19 jaar, Milan Kirstein heet hij. En hij komt uit Callantsoog en timmert goed aan de weg met dit nummer vooral. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder. Oh nee, daarvoor hebben we natuurlijk nog Silence is Golden. Helaas niet van de Tremolo's, maar daar heb jij het volgende nog gevonden. Want we gaan naar Someone, Brian Poole en de Tremolo's.

0: De laatste vocale.
1: Ja, ja. Het zit erover op.
0: Het is weer bijna
1: 10 uur.
0: Ja.
1: Oh ja, dat mogen we niet zeggen meer.
0: Nee, maar we worden natuurlijk morgen op een heel andere tijd herhaald.
1: Ja, we worden in de middag worden we herhaald. Dus. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt van de afgelopen 2 uur. En we zouden zeggen, maak er dankzij of ondanks alles weer wat moois van. De komende dagen. En blijf lekker luisteren naar de Vrije Fysieke Omroep. Ja. Want morgenavond, of als u naar de herhaling geluisterd hebt, straks om 8 uur, dan is Jan er weer.
0: Ja, met Soul Medicine. En dan tot 10 uur heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco. Uit de oorschelpen, of als u geen oorschelpen, maar in-ears heeft, in-ears.
1: Geweldig, lekker Nederlands.
0: Ja, maar jongens, dat is tegenwoordig zo. We hebben niet allemaal meer die oorschelpen, zoals wij.
1: Die oorwarmers, die heb je niet meer. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je hebt ook van die dingen die je in je oor kan proppen.
0: Daarom zeg ik. Ik zeg er ook meestal bij in-ears, want dan begrijpt de jeugd me ook een klein beetje. Want de jeugd die begrijpt het allemaal niet meer wat wij zeggen, volgens mij.
1: Dus als je zegt van in je oor proppen, dan...
0: Dan komt het helemaal goed.
1: Heeft u naar de live geluisterd, zou ik zeggen?
0: Ik zou toch wel willen kijken hoe je zo'n oorschelp in je oor propt. Maar dat gaat natuurlijk nooit.
1: Ja, als je heel hard, dan vliegt vanzelf zo'n uitsprekendje in je oor. tot de volgende keer.
0: Yes, gaat goed.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en het wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo

Mijn vrouw is vrij, u nederig dit verzoek verricht, omdat ik graag gerustgesteld wil zijn. Van de onzekerheid hoe het met mij afloopt, terwijl dag en nacht me moeft op de brein. Je moet met de tijd voor het gerecht verfijnen, omdat ik de sporenweg niet goed heb bewaard. Een droeve ramp heb ik op me geweten, terwijl ik mijn plicht slechts even heb verzaakt. Ik smeek u bij voorbaat om gratie,

elke moeder bij mij, zoals zij. Ik doe mijn werk voor meer dan schamel weekloon. Mijn man is ook in dienst der maatschappij. Maar als het huisgezin zich telkens uitbreidt, dan komt het spook der armoede nabij. Als 14 monden dagelijks voedsel vragen, wanneer de zorg je moede ziel vermoord, ben je versuft.

Nooit zal ik die droeve dag vergeten, toen door mijn schuld, ja schuld, zo zegt de wet, die autobussen met levensblijde mensen door een daverende sneltrein werd verplet. Het doodsgegil zal ik altijd blijven horen, dat gaat me nooit, nee nooit meer uit mijn hoofd. De zwaarste straf heb ik al reeds ontvangen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de

We got

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

Hallo allemaal, wat fijn dat we weer even afgestemd op de Soul Medicine bij de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Uijnen en tot 10 uur bij u met heerlijke soul, blues, R&B, jazz, funk en disco uit de oorschelpen. En heeft u geen oorschelpen maar in-ears, dan komen ze vanzelfsprekend ook in de in-ears terecht. Goed, we begonnen dit uur met de opkikker van de maand oktober. En dat is dit keer de mama's en de papa's met Monday Monday. En net hadden jullie natuurlijk wel begrepen, James Brown, waar ik altijd het eerste uur mee begin, met There Was A Time. En dat komt van het album Cold Sweat. Gaan we even lekker een stukje blues laten horen. En dan komt van het album Poor Man van John Primer. Hier is het Add A Little Touch.

Ja, van het album Dream Dancing hoorden jullie Ella Fitzgerald met Love for Sale. Diana Ross, geboren als Diana Ernestine Earl Ross op 26 maart 1944 in Detroit, Michigan. Ze is een legendarische Amerikaanse soul- en popzangeres en actrice. Ze begon haar muzikale carrière in de jaren 60 als leadzangeres van de succesvolle meidengroep The Supremes, oorspronkelijk opgericht als The Primates, waarmee ze de talloze nummer 1 hit scoorde in het platenlabel Motown. Ze brak ook door als actrice. Zo speelde ze de hoofdrol in de film The Lady Sings the Blues uit 1972, waarvoor ze een Oscar-nominatie ontving. Echter geen Oscar. En ze schitterde ook nog in The Wiz of Oz als Dorothy. Ze wordt vaak gezien als een van de invloedrijke pop- en soul-diva en kreeg onder meer een Grammy Lifetime Achievement Award. Diana Ross van het album To Love Again, hier is Theme from Mahogany.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Long John Bowie. Easy Street van het album Right to Sing the Blues. Louise Victoria Tolstoy, geboren als Louise Victoria Kjellberg op 29 juli 1974 in Zweden. Ze is een toonaangevende Zweedse jazzvocaliste en ze staat wereldwijd bekend om haar kristalheldere, emotionele stemgeluid en haar crossoverstijl, waarin ze jazz combineert met pop en folk. Bijzonder aan haar afkomst is dat ze de achterkleindochter is van de beroemde Russische schrijver Leo Tolstoy. Ze groeide op in een creatieve muzikale omgeving. Haar vader is een bekende Zweedse muzikoloog en jazzmuzikant Erik Kjellberg. Hoewel ze nooit zangles heeft gehad, begon ze al op jonge leeftijd met zingen en trad ze op als tiener in clubs met haar vader. In 1994 bracht ze haar debuutalbum Smile, Love & Spice uit. Haar grote doorbraak in Zweden volgde in 1996 met het Zweedstalige pop- en jazzalbum Verälskat. Internationaal vindt ze haar naam definitief met de albums als Wild Russian en het bekroonde Shining on You. Van het album uit 2024 Stealing a Moment is dit Victoria Tolstoy en Wherever You're Going.

0: was Donny Hathaway. Van zijn album Never Love, The Anthology. After the Dance is Done. Nou, we gaan verder met het volgende. En dat is dit.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is aangevraagd door Henriette voor het verplegend personeel en ieder die aan het luisteren is. En zij vraagt deze keer aan My Baby Just Cares For Me. En wel een uitvoering van George Michael.

0: aangevraagd door Harriet voor het verplegend personeel en iedereen die aan het luisteren is. George Michael, My Baby Just Cares For Me. Dan gaan we verder met Tony Joe White. Was een Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter, bijgenaamd The Swamp Fox. Hij was een pionier in en meester van de Swamp Rock. Een mix van blues, country, funk en rock'n'roll doordrenkt met een sfeer van de Amerikaanse moerasgebieden in het zuiden. Hij stond bekend om zijn diepe baritonstem, de karakteristieke swamp groove op zijn gitaar en zijn kenmerkende cowboyhoed en zonnebril. Hij werd wereldberoemd met zijn nummer Polk Salad Annie, onder andere ook vertolkt door Elvis Presley, en andere bekende nummers van zijn hand waren Rainy Night in Georgie, een grote hit voor Brooke Benton, en niet te vergeten het nummer Steamy Windows, een bescheiden hit van Tina Turner. Hier van het album Dangerous, Tony Joe White met Our Day Will Come.
1: Now they say you can't live on love alone. Well, I don't know about that, 'cause the way I feel right now, being here with you like this, I don't think I'll ever need anything else. And I know people say that you're too young for me. Well, all I know is

0: My world is empty without you, babe. Mary Wells, en daarvoor hadden we Doris Day met I'm sitting on top of the world. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

Ja, dat was Shoulder to Shoulder van inderdaad, de hoe heet het, Tommy Dorsey? Nee, niet Tommy Dorsey. Frank Sinatra en Dean Martin samen met Shoulder to Shoulder en I Got Plenty of Nothing. Dan gaat hier iets niet helemaal lekker wat ik eigenlijk wilde, dus ik ga iets anders doen. Ik ga nu even kijken hoe ik dat kan oplossen. We gaan even naar deze toe. Dan pakken we eventjes deze. En dan zetten we dat even hierin. En dan zeggen we gewoon van play. Ho, dat gaat ook niet lekker. Zo, ja. Goed. We gaan eruit met het eerste uur met Tommy Dorsey en Unidentified. En na het nieuws ben ik zo meteen weer bij je terug. Tot straks.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en nog tot 10 uur bij u. Ik begon deze uitzending, de tweede uur, met Aretha Franklin met This Girl's In Love With You. En net hoorden jullie Susan Tedeschi en Share Your Love With Me. Bruno Mars is zijn eigenlijke naam is Peter Gene Hernandez. Hij is een Amerikaanse zanger, songwriter en muziekproducent. Geboren op 8 oktober 1985 in Honolulu, Hawaii. Hij groeide op in een muzikale familie en trad al op 4-jarige leeftijd op als kleine Elvis Presley imitator. Voordat hij doortrak als solozanger schreef hij en produceerde hij muziek voor andere bekende artiesten. In 2010 brak hij wereldwijd door met zijn debuutalbum Doo-Wops and Hooligans met de megahits Just The Way You Are en Grenade. Van het album Doo-Wop en Hooligans, hier is Grenade van Bruno Mars. Easy.

Part-time lover Stevie Wonder. Clouseau is een van de meest succesvolle en iconische Belgische popgroepen aller tijden. Gecentreerd rond de broers Koen en Chris Wouters. Koen zang en Chris gitaar en toetsen. De band werd in 1984 opgericht door drummer Bob Savenberg, die de groepsnaam ontleende aan inspecteur Clouseau uit de Pink Panther films. In de beginjaren voegde de broer Wouters zich bij de formatie. De definitieve doorbraak in Vlaanderen en Nederland volgde in 1989 met hun deelname aan de preselecties voor het Eurovisie Songfestival met het nummer Anne. Dat uitgroeide tot een gigantische hit. Kort na Anne scoorde Clouseau hun allergrootste klassieker met Daar gaat ze. Waarmee ze ook in Nederland de absolute top van de hitlijsten bereikten. En nu, anno 2026, vieren ze nog steeds hoogtijdagen met de door hun aan medewerking van de beste zangers van dit jaar. Heb ik hier Clouseau voor u. Thuis bij jou. En we blijven even bij de beste zangers. We gaan verder dan met de V. Klaassen met Dicht bij mij. Dus Thuis bij jou en Dicht bij mij. En met Django McCroy gaan we nog eventjes terug in de tijd. Hier is een aantal nummers uit De Beste Zangers. MUZIEK

prachtige uitvoering van Django McCroy. Terug in de tijd, het nummer van Yves Berendsen. George Benson, geboren op 22 maart 1943 in Pittsburgh, Pennsylvania, is een beroemde Amerikaanse jazzgitarist en zanger. Hij begon al op jonge leeftijd met muziek en trad als kind op in clubs. In de jaren 60 werkte hij samen met grote namen zoals Jack McDuff en trompetist Miles Davis, onder andere op het album Miles in the Sky. In de jaren 70 brak hij wereldwijd door met zijn mix van jazz, funk, R&B en pop. Zijn iconische album Breezer uit 1976 en de hit His Masquerade leverden hem grote successen op. In 1980 scoorde hij een enorme wereldhit met Give Me The Night, geproduceerd door niemand minder dan Quincy Jones. Benson staat bekend om zijn unieke gitaarspel en het meezingen van zijn gitaarlijnen, oftewel scatzingen. Hij won gedurende zijn carrière maar liefst 10 Grammy Awards. Van zijn album While the City Sleeps, hier is Kisses in the Moonlight, George Benson.

0: Michael Jackson was dat met We're Almost There. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: 3 van 1.

In het kader van 3 voor 1 was dat Stephanie Mills met All in How Much I Will Give, Try My Love en Deeper Inside Your Love. Het zit er weer op. 2 uur Soul Medicine. Ik hoop dat u ondanks alles genoten heeft wat ik gebracht heb. Het was mij weer waar genoegen. Het gaat u goed.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vaans belangpoliticus Philip de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield 2 bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren, wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo

melk, verse melk. Stop onze melkboer voor ons durken, het is voor durken, ben je motorken. In de buurt hoor je hem fluiten. Ze komen buiten, maar het regent al om klachten.

melkboer, maak toch voor met uw stoer. Het duurt nu al een uur en uw melk wordt dadelijk zuur. Melk, verse melk, volle melk. Komt hij dan eindelijk melk afgeven, zijn handen beven en giet er neven. Moeder de vrouw die ziet dat lekker, zegt potverdekken, de stoep vol vlekken. Maar terwijl hij staat te schenken, blijft hij al door aan haar denken. En vervuld van die gedachten, laat het steeds meer op zich wachten. In de straat, ten einde raad, roepen de vrouwen razend kwaad. Zeg, melkboer, maak toch voor met uw stoer. In plaats van daar te vrijen, zou ge dichter verder rijden. Melkboer, maak toch voor met uw stoer. Het duurt nu al een uur en uw melk wordt dadelijk zuur. Beste melk,

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.